0: vrij de fiets. Het is een Berliner. Zwaar ik zei, het is nog een motslawiner. Mijn vrienden Fips, met hem gaan ze alles maken. Oh Fips, jetzt sag mal was, du hebben we was zum Lachen.
1: Mein Freund der Ecki, er ist ein echter Schwabe. Nicht, dass ich gegen Schwabe irgendetwas habe.